0: met het nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. Ik ben Maurice de Jong.
1: De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens over de begroting voor 2027. Vooral D66 en CDA willen meer tegemoetkomen aan oppositiepartij PRO, terwijl de VVD daar minder voor voelt. Vrijdag volgt nieuw overleg. Uiterlijk maandag moet de begroting naar de Raad van State worden gestuurd. In de Spaanse exclave Ceuta escaleerden protesten tegen de opvang van migranten. Zo'n 200 inwoners blokkeerden een voedseltransport van het Rode Kruis. Later bestormden demonstranten het strand en staken delen van een migrantenkamp in brand. De frustratie volgt op een massale instroom vanuit Marokko, waarbij zeker 100 migranten omkwamen. Een Russische militair is omgekomen nadat een bom onder zijn auto in Sint-Petersburg ontplofte. Zijn vrouw raakte zwaar gewond. Volgens Russische autoriteiten is een strafzaak gestart. Het incident past in een reeks recente aanslagen op Russische militairen en defensiefunctionarissen. Bij eerdere aanslagen werd Oekraïnse betrokkenheid vermoed of opgeëist, maar niet altijd bevestigd. Vanaf 1 september mogen grote binnenvaartschepen en bepaalde schepen met gevaarlijke stoffen 's nachts niet door het Amsterdam-Rijnkanaal. De stremming geldt van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends en komt door personeelstekort bij de scheepvaartbegeleiding. De Glashaven en Prins Bernhard sluizen bij Tiel blijven 's nachts wel bereikbaar. Dan nog het weer. Vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel en windstoten tot 60 km per uur. Op de vrijdag neemt de buienactiviteit opnieuw toe, vooral in de middag. Dan zijn windstoten tot 75 km per uur en hagel mogelijk. Het wordt 22 graden met een matige zuidwestenwind. Tot zover het weer op Wild FM Hit Radio. De nummer 1 voor hits in de Randstad en nu ook in Flevoland op 97.4 FM.

0: ZFM met je nieuwsupdate. 3 uur.
1: Live vanuit onze hoofdstad is dit Wild FM Hit Radio met het nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. Ik ben Maurice de Jong. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens over de begroting voor 2027. Vooral D66 en CDA willen meer tegemoetkomen aan oppositiepartij PRO, terwijl de VVD daar minder voor voelt. Vrijdag volgt nieuw overleg. Uiterlijk maandag moet de begroting naar de Raad van State worden gestuurd. In de Spaanse exclave Ceuta escaleerden protesten tegen de opvang van migranten. Zo'n 200 inwoners blokkeerden een voedseltransport van het Rode Kruis. Later bestormden demonstranten het strand en staken delen van een migrantenkamp in brand. De frustratie volgde op een massale instroom vanuit Marokko, waarbij zeker 100 migranten omkwamen. Een Russische militair is omgekomen nadat een bom onder zijn auto in Sint-Petersburg ontplofte. Zijn vrouw raakte zwaar gewond. Volgens Russische autoriteiten is een strafzaak gestart. Het incident past in een reeks recente aanslagen op Russische militairen en defensiefunctionarissen. Bij eerdere aanslagen werd Oekraïnse betrokkenheid vermoed of opgeëist, maar niet altijd bevestigd. Vanaf 1 september mogen grote binnenvaartschepen en bepaalde schepen met gevaarlijke stoffen 's nachts niet door het Amsterdam-Rijnkanaal. De stremming geldt van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends en komt door personeelstekort bij de scheepvaartbegeleiding. De Glashaven en Prins Bernhardsluizen bij Tiel blijven 's nachts wel bereikbaar. Dan nog het weer. Vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel en windstoten tot 60 km per uur. Op de vrijdag neemt de buienactiviteit opnieuw toe, vooral in de middag. Dan zijn windstoten tot 75 km per uur en hagel mogelijk. Het wordt 22 graden met een matige zuidwestenwind. Tot zover het weer op Wild FM Hit Radio. De nummer 1 voor hits in de Randstad en nu ook in Flevoland op 97.4 FM.

0: Nieuwsupdate. 4 uur.
1: Live vanuit onze hoofdstad is dit Wild FM Hit Radio. Met het nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. Ik ben Maurice de Jong.
2: De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens over de begroting voor 2027. Vooral D66 en CDA willen meer tegemoetkomen aan oppositiepartij Pro, terwijl de VVD daar minder voor voelt. Vrijdag volgt nieuw overleg. Uiterlijk maandag moet de begroting naar de Raad van State worden gestuurd. In de Spaanse exclave Ceuta escaleerden protesten tegen de opvang van migranten. Zo'n 200 inwoners blokkeerden een voedseltransport van het Rode Kruis. Later bestormden demonstranten het strand en staken delen van een migrantenkamp in brand. De frustratie volgt op een massale instroom vanuit Marokko, waarbij zeker 100 migranten omkwamen. Een Russische militair is omgekomen nadat een bom onder zijn auto in Sint-Petersburg ontplofte. Zijn vrouw raakte zwaar gewond. Volgens Russische autoriteiten is een strafzaak gestart. Het incident past in een reeks recente aanslagen op Russische militairen en defensiefunctionarissen. Bij eerdere aanslagen werd Oekraïnse betrokkenheid vermoed of opgeëist, maar niet altijd bevestigd. Vanaf 1 september mogen grote binnenvaartschepen en bepaalde schepen met gevaarlijke stoffen 's nachts niet door het Amsterdam-Rijnkanaal. De stremming geldt van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends en komt door personeelstekort bij de scheepvaartbegeleiding. De Glashaven en Prins Bernhardsluizen bij Tiel blijven 's nachts wel bereikbaar. Dan nog het weer. Vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land met kans op hagel en windstoten tot 60 km per uur. Op de vrijdag neemt de buienactiviteit opnieuw toe, vooral in de middag. Dan zijn windstoten tot 75 km per uur en hagel mogelijk. Het wordt 22 graden met een matige zuidwestenwind. Tot zover het weer op Wild FM Hit Radio. De nummer 1 voor hits in de Randstad en nu ook in Flevoland op 97.4 FM.

0: Update. 5 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
2: Voor de tweede dag op rij escaleerden botsingen in Ceuta, een maand na de massale aankomst van duizenden migranten in de Spaanse enclave. Demonstranten staken tenten in brand en blokkeerden Rode Kruisvoertuigen die voedsel brachten aan honderden migranten. Woensdagavond bekogelden ongeveer 70 migranten een militair voertuig met 4 soldaten. In Sint-Petersburg kwam een Russische militair om het leven nadat een bom onder zijn auto ontplofte. Volgens nieuwsite Von Danka gaat het om een luitenant-kolonel van de luchtmacht. Die militair was niet de enige die in de auto zat. Zijn vrouw raakte zwaar gewond en is in het ziekenhuis opgenomen. De coalitie heeft nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. De partijleiders van D66, VVD en CDA overlegden gisteren urenlang, maar zonder resultaat. Vandaag zetten zij het overleg voort en de plannen moeten uiterlijk maandag definitief zijn. En nieuwszender CNN heeft gisteren excuses aangeboden aan de familie van Dolly Parton na een fout bij een bericht over haar overlijden. Bij de berichtgeving werd per ongeluk een foto getoond van Kelly Phone. Zij is een imitator van Dolly Parton uit Las Vegas. De fout kwam niet voort uit haast rond breaking news, want de foto kwam op tv toen Partons dood al 12 uur bekend was. Tot slot het weerbericht. In het zuiden valt lokaal een onweersbui, terwijl elders de zon regelmatig schijnt. Bij een zuidwestelijke wind stijgt het kwik aan het eind van de ochtend naar 20 tot 22 graden. Vanmiddag ontstaan door oplopende temperaturen opnieuw stevige buien. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Nieuwsupdate. 6 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
2: Voor de tweede dag op rij escaleerden botsingen in Ceuta, een maand na de massale aankomst van duizenden migranten in de Spaanse enclave. Demonstranten staken tenten in brand en blokkeerden Rode Kruisvoertuigen die voedsel brachten aan honderden migranten. Woensdagavond bekogelden ongeveer 70 migranten een militair voertuig met 4 soldaten. In Sint-Petersburg kwam een Russische militair om het leven nadat een bom onder zijn auto ontplofte. Volgens nieuwsite Fontanka gaat het om een luitenant-kolonel van de luchtmacht. Die militair was niet de enige die in de auto zat. Zijn vrouw raakte zwaar gewond en is in het ziekenhuis opgenomen. De coalitie heeft nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. De partijleiders van D66, VVD en CDA overlegden gisteren urenlang, maar zonder resultaat. Vandaag zetten zij het overleg voort en de plannen moeten uiterlijk maandag definitief zijn. En nieuws aan de CNN heeft gisteren excuses aangeboden aan de familie van Dolly Parton na een fout bij een bericht over haar overlijden. Bij de berichtgeving werd per ongeluk een foto getoond van Kelly Phone. Zij is een imitator van Dolly Parton uit Las Vegas. De fout kwam niet voort uit haast rond breaking news, want de foto kwam op tv toen Partons dood al 12 uur bekend was. Tot slot het weerbericht. In het zuiden valt lokaal een onweersbui, terwijl elders de zon regelmatig schijnt. Bij een zuidwestelijke wind stijgt het kwik aan het eind van de ochtend naar 20 tot 22 graden. Vanmiddag ontstaan door oplopende temperaturen opnieuw stevige buien. En tot zover het nieuws op Wild FM.

voelen. Steek het nooit onder banken of stoelen. Tijdens appen trekt ze smoelen. Maar tussen mijn palen liggen haar doelen. Ze worstelt met gevoelens, maar tussen de lakens zet ze kaboela. Ze noemt me haar maat en haar special friend, omdat ik geen materiaal voor relaties ben. Ze heeft gezworen me nooit

0: u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. 7 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
3: Het dodental door de verwoestende stortvloed in Nepal is opgelopen tot 469. De verwachting is dat dat aantal nog flink zal stijgen. Volgens de Nepalese autoriteiten worden 667 toeristen vermist, onder wie 540 buitenlanders. Aan beide kanten van de grens zijn meren ontstaan doordat rivieren zijn geblokkeerd door ijs, rotsen en puin. China probeert een van die nieuw gevormde meren in Tibet leeg te laten lopen. Voor de tweede dag op rij escaleerden botsingen in Ceuta, een maand na de massale aankomst van duizenden migranten in de Spaanse enclave. Demonstranten staken tenten in brand en blokkeerden Rode Kruisvoertuigen die voedsel brachten aan honderden migranten. Woensdagavond bekogelden ongeveer 70 migranten een militair voertuig met 4 soldaten. De coalitie heeft nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. De partijleiders van D66, VVD en CDA overlegden gisteren urenlang, maar zonder resultaat. Vandaag zetten zij het overleg voort en de plannen moeten uiterlijk maandag definitief zijn. En nieuws aan de CNN heeft gisteren excuses aangeboden aan de familie van Dolly Parton na een fout bij een bericht over haar overlijden. Bij de berichtgeving werd per ongeluk een foto getoond van Kelly Phoon. Zij is een imitator van Dolly Parton uit Las Vegas. De fout kwam niet voort uit haast rond breaking news, want de foto kwam op tv toen Partons dood al 12 uur bekend was. Tot slot het weerbericht. In het zuiden valt lokaal een onweersbui, terwijl elders de zon regelmatig schijnt. Bij een zuidwestelijke wind stijgt het kwik aan het eind van de ochtend naar 20 tot 22 graden. Vanmiddag ontstaan door oplopende temperaturen opnieuw stevige buien. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Het dodental door de verwoestende stortvloed in Nepal is opgelopen tot 469. De verwachting is dat dat aantal nog flink zal stijgen. Voor de tweede dag op rij escaleerden botsingen in Ceuta, een maand na de massale aankomst van duizenden migranten in de Spaanse enclave. De coalitie heeft nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar en nieuwszender CNN heeft gisteren excuses aangeboden aan de familie van Dolly Parton na een fout bij een bericht over haar overlijden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws. Wild
2: FM. Terug naar de muziek. Happy music. Feel good. Dit is Wild FM.

0: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. 8 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
3: De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend om Lake Ontario te hernoemen tot Lake America, omdat volgens hem het grootste deel van het meer in de Verenigde Staten ligt. Dit gebeurt midden in een handelsconflict tussen de Verenigde Staten en Canada. Eerder nam Trump al het besluit om de Golf van Mexico de Golf van Amerika te noemen. Inwoners van Ontario verzetten zich tegen de beslissing en willen dat de oorspronkelijke naam behouden blijft. Het dodental door de verwoestende stortvloed in Nepal is opgelopen tot 469. De verwachting is dat dat aantal nog flink zal stijgen. Volgens de Nepalese autoriteiten worden 667 toeristen vermist, onder wie 540 buitenlanders. Aan beide kanten van de grens zijn meren ontstaan doordat rivieren zijn geblokkeerd door ijs, rotsen en puin. En China probeert nu een nieuw gevormd meer in Tibet leeg te laten lopen. De coalitie heeft nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. De partijleiders van D66, VVD en CDA hebben gisteren urenlang bij elkaar gezeten, maar zonder resultaat. Vandaag wordt het overleg voortgezet en de plannen moeten uiteindelijk maandag klaar zijn. En bij een meldpunt van de vereniging Eigen Huis zijn opnieuw veel klachten binnengekomen over makelaars. Veel huizenkopers twijfelen aan hun onafhankelijkheid en geven aan onder druk te worden gezet om hoger te bieden. Volgens de belangenorganisatie kunnen makelaars vrij hun gang gaan, omdat iedereen het beroep mag uitoefenen en de invulling ervan vrij is. Sinds februari ontving de vereniging meer dan 900 klachten. En dat is volgens de vereniging Eigen Huis te veel, dat meldt NOS. Tot slot het weerbericht. In het zuiden valt lokaal een onweersbui, terwijl elders de zon regelmatig schijnt. Bij een zuidwestelijke wind stijgt het kwik aan het eind van de ochtend naar 20 tot 22 graden. Vanmiddag ontstaan door oplopende temperaturen opnieuw stevige buien. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Het dodental door de verwoestende stortvloed in Nepal is opgelopen tot 469. De verwachting is dat dat aantal nog flink zal stijgen. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend om Lake Ontario te hernoemen tot Lake America. De coalitie heeft nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. En bij een meldpunt van de vereniging Eigen Huis zijn opnieuw veel klachten binnengekomen over makelaars.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws. Wild
2: FM. Terug naar de muziek. Happy

0: FM met je nieuwsupdate. 9 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
2: De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens overstroomt. Reddingswerkers zijn via X opgeroepen om een veilig onderkomen te zoeken. En het Nepalese leger heeft de reddingswerkzaamheden voor zeker 1,5 uur opgeschort. Ook in China dreigt een stuwmeer over te lopen. Uitstapjes naar pretparken, musea of de Tweede Kamer zijn voor scholen steeds minder vanzelfsprekend. Uit onderzoek van het Jeugdeducatiefonds blijkt dat ouders van bijna 3 op de 10 kinderen moeite hebben om de vrijwillige ouderbijdrage voor dit soort activiteiten te betalen. Scholen komen hierdoor financieel klem te zitten en zien zich soms genoodzaakt uitjes aan te passen of volledig te schrappen. President Trump heeft een decreet ondertekend om Lake Ontario te hernoemen tot Lake America, omdat volgens hem het grootste deel van het meer in Amerika ligt. Dit gebeurt midden in een handelsconflict tussen de Verenigde Staten en Canada. Eerder nam Trump al het besluit om de Golf van Mexico de Golf van Amerika te noemen. Inwoners van Ontario verzetten zich tegen de beslissing en willen dat de oorspronkelijke naam behouden blijft. En bij een meldpunt van de vereniging Eigen Huis zijn opnieuw veel klachten binnengekomen over makelaars. Veel huizenkopers twijfelen aan hun onafhankelijkheid en geven aan onder druk te worden gezet om hoger te bieden. Volgens de belangenorganisatie kunnen makelaars vrij hun gang gaan, omdat iedereen het beroep mag uitoefenen en de invulling ervan vrij is. Sinds februari ontving de vereniging meer dan 900 klachten. En dat is volgens de vereniging Eigen Huis te veel, dat meldt NOS. Het weer nog. In het zuiden valt lokaal nog een onweersbui, terwijl op andere plaatsen de zon schijnt. De wind waait uit het zuidwesten en aan het eind van de ochtend ligt de temperatuur rond de 22 graden. Vanmiddag ontstaan door oplopende temperaturen opnieuw wat stevige buien.
1: En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens overstroomt. President Trump heeft een decreet ondertekend om Lake Ontario te hernoemen tot Lake America, omdat volgens hem het grootste deel van het meer in Amerika ligt. Uitstapjes naar pretparken, musea of de Tweede Kamer zijn voor scholen steeds minder vanzelfsprekend. En bij een meldpunt van de vereniging Eigen Huis zijn opnieuw veel klachten binnengekomen over makelaars. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com. Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. 10 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
3: Koning Harald van Noorwegen is op 89-jarige leeftijd overleden. Hij had een broze gezondheid door een bloedinfectie. Harald zat sinds 1991 op de troon en was het oudste en langzittende staatshoofd van Europa. Met zijn overlijden volgt zijn 53-jarige zoon Hakon hem op als nieuwe koning van Noorwegen. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens overstroomt. Reddingswerkers zijn via X opgeroepen om een veilig onderkomen te zoeken. En het Nepalese leger heeft de reddingswerkzaamheden voor zeker 1,5 uur opgeschort. Ook in China dreigt een stuwmeer over te lopen. Uitstapjes naar pretparken, musea of de Tweede Kamer zijn voor scholen steeds minder vanzelfsprekend. Uit onderzoek van het Jeugdeducatiefonds blijkt dat ouders van bijna 3 op de 10 kinderen moeite hebben om de vrijwillige ouderbijdrage voor dit soort activiteiten te betalen. Scholen komen hierdoor financieel klem te zitten en zien zich soms genoodzaakt uitjes aan te passen of volledig te schrappen. En het ministerie van Volksgezondheid wist al in augustus 2017 dat de Nederlandse spermadonor Simon een massadonor was, maar greep toch niet in. Uit onderzoek van tientallen getroffen moeders blijkt dat hij minstens 121 kinderen heeft verwekt, een aantal dat nog steeds oploopt. Het weer nog. In het zuiden valt lokaal nog een onweersbui, terwijl op andere plaatsen de zon schijnt. De wind waait uit het zuidwesten en aan het eind van de ochtend ligt de temperatuur rond de 22 graden. Vanmiddag ontstaan door oplopende temperaturen opnieuw wat stevige buien.
2: En tot zover het nieuws op Wild FM.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat even stil op de A4 Den Haag-Amsterdam voor de Schipholtunnel. Er staat een te hoge vrachtwagen voor de tunnel. Die wordt nu uit de rij gehaald. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
3: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Koning Harald van Noorwegen is op 89-jarige leeftijd overleden. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens overstroomt. Uitstapjes naar pretparken, musea of de Tweede Kamer zijn voor scholen steeds minder vanzelfsprekend. En het ministerie van Volksgezondheid wist al in augustus 2017 dat de Nederlandse spermadonor Simon een massadonor was, maar greep toch niet in. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het even langzaam op de N9 van Den Helder naar Alkmaar. Tussen Schorl en Bergen doe je echt 10 minuten langer op. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music.

Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie. En maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa. Wild FM, met je nieuwsupdate.

0: door een bloedinfectie. Harald zat al sinds 1991 op de troon en was het oudste en langzittende staatshoofd van Europa. Zijn opvolger is zijn 53-jarige zoon Hakon. Willem-Alexander, Maxima en Beatrix reageren intens bedroefd op het overlijden van de Noorse koning. Ze herinneren zich zijn liefde voor zijn land en hun gezamenlijke ontdekkingstochten rond Oslo. Ondanks de regen zijn de droogteproblemen nog lang niet voorbij. En het is onzeker of het grondwater voor het voorjaar voldoende is aangevuld. Nederland is voor ongeveer 60% van het drinkwater afhankelijk van grondwater. Door de toenemende droogte grijpen volgens experts ook boeren hier steeds vaker naar terug. Terwijl maatregelen om het gebruik van grondwater te beperken momenteel ontbreken. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens overstroomt. Reddingswerkers zijn via X opgeroepen om een veilig onderkomen te zoeken. En het Nepalese leger heeft de reddingswerkzaamheden voor zeker 1,5 uur opgeschort. Ook in China dreigt een stuwmeer over te lopen. En het ministerie van Volksgezondheid wist al in augustus 2017 dat de Nederlandse spermadonor Simon een massadonor was, maar besloot toch niet in te grijpen. Uit onderzoek van tientallen getroffen moeders blijkt dat hij minstens 121 kinderen heeft verwekt, een aantal dat nog steeds oploopt. Het weer nog. Nieuwe forse regen- en onweersbuien trekken vanmiddag het land over. Lokaal met hagel en veel neerslag in korte tijd. Aan het eind van de middag concentreert de neerslag zich vooral boven het oosten van het land. Het wordt vandaag zo'n 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. File op de N9 van Den Helder naar Alkmaar. Tussen Schorrel en Bergen heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB.

0: Rosa, de schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
2: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music. Feel good. Dit is Wild FM.

0: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
3: Wild FM, met je nieuwsupdate. 12 uur.
4: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. NAVO-topman Mark Rutte reageert bedroefd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Rutte omschrijft hem als een militair en vriend van de NAVO. Harald was officieel opperbevelhebber van de Noorse strijdkrachten en droeg de rang van generaal en admiraal. Rijkswaterstaat meldt dat grote binnenvaartschepen en schepen met gevaarlijke stoffen vanaf 1 september tussen 10 uur 's avonds en 6 uur in de ochtend niet meer mogen varen in het Amsterdam-Rijnkanaal. De reden is de oplopende personeelskosten. Brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart vreest grote omzetgevolgen, vooral voor tankers. Uit onderzoek van het journalistieke platform Argos blijkt dat gemeenten nauwelijks optreden tegen verhuurders die te veel vragen voor studentenkamers. Utrecht en Nijmegen deelden geen boetes uit. Van de 2637 onderzochte advertenties op Kamernet zijn 6 op de 10 kamers te duur. In het Weense Museum voor Toegepaste Kunst is een diamanten halsketting met 673 diamanten gestolen. Het is eigendom van de Egyptische koningin Nasli. Twee mannen sloegen gistermiddag een vitrine in en vluchtten. Het sieraad werd in 2015 voor $4,3 miljoen geveild. De verdachten zijn nog steeds voortvluchtig. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er enkele flinke regen- en onweersbuien vallen met kans op hagel. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: in the air.
1: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com. Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music. Feel good. Dit is Wild FM.

0: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. 1 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. De Nijmeegse chipfabrikant Nexperia zit in een hersteltraject na een diplomatieke ruil tussen Nederland en China. De interim topman meldt dat de omzet in het tweede kwartaal is gestegen naar $355,6 miljoen. Een stijging van ruim 18% ten opzichte van het eerste kwartaal. Het Trimbos Instituut slaat alarm over levensgevaarlijke XTC-pillen met de stof PMMA, dat vorige week bij een speciaal testcentrum werden ingeleverd. De pillen hebben een afbeelding van Donald Trump op de voorkant en het opschrift NL en Trump op de achterkant. PMMA lijkt op MDMA, maar werkt veel trager, wat het risico op een dodelijke overdosering vergroot. NAVO-topman Mark Rutte reageert bedroefd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Rutte omschrijft hem als een militair en vriend van de NAVO. Harald was officieel opperbevelhebber van de Noorse strijdkrachten en droeg de rang van generaal en admiraal. Rijkswaterstaat meldt dat grote binnenvaartschepen en schepen met gevaarlijke stoffen vanaf 1 september tussen 10 uur 's avonds en 6 uur in de ochtend niet meer mogen varen in het Amsterdam-Rijnkanaal. De reden is de oplopende personeelskosten. Brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart vreest grote omzetgevolgen, vooral voor tankers. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er enkele flinke regen- en onweersbuien vallen met kans op hagel. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

naar de muziek. Happy music. Feel good. Dit is Wild FM.

0: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor 50 euro. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. 2 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Het dodental door de overstromingsramp in Nepal is opgelopen naar 538. Dat meldt de rampendienst in het land. In Nepal vielen deze week honderden doden door de overstromingen. In buurland China staat het dodental op 5. Ook zijn er berichten dat lichamen door het water zijn meegevoerd naar India. De Nijmeegse chipfabrikant Nexperia zit in een hersteltraject na een diplomatieke ruil tussen Nederland en China. De interim topman meldt dat de omzet in het tweede kwartaal is gestegen naar $355,6 miljoen. Een stijging van ruim 18% ten opzichte van het eerste kwartaal. Het Trimbos Instituut slaat alarm over levensgevaarlijke XTC-pillen met de stof PMMA, dat vorige week bij een speciaal testcentrum werden ingeleverd. De pillen hebben een afbeelding van Donald Trump op de voorkant en het opschrift NL en Trump op de achterkant. PMMA lijkt op MDMA, maar werkt veel trager, wat het risico op een dodelijke overdosering vergroot. NAVO-topman Mark Rutte reageert bedroefd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Rutte omschrijft hem als een militair en vriend van de NAVO. Harald was officieel opperbevelhebber van de Noorse strijdkrachten en droeg de rang van generaal en admiraal. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er enkele flinke regen- en onweersbuien vallen met kans op hagel. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie. En maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen. Bij Beauty by Rosa.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
3: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. 3 uur.
3: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Premier Rob Jetten maakte op zijn wekelijkse persconferentie bekend dat oppositiepartijen tot maandag niet meer met het kabinet onderhandelen over de begroting. Volgens Jetten ligt er voldoende op tafel en het is nu aan de coalitie zelf om de definitieve beslissingen te nemen over de begroting. De geplande ruiming van 124 kindergraven op begraafplaats IJsselhof in Gouda is door uitvaartorganisatie Dela voorlopig 2 jaar uitgesteld na kritiek van ouders. Dela onderzoekt welke afspraken vroegere eigenaren maakten. Ouders zoals Nicole en Bianca reageerden opgelucht en gaan persoonlijk in gesprek met de uitvaartorganisatie over toekomstige afspraken. Het dodental door de overstromingsramp in Nepal is opgelopen naar 538. Dat meldt de rampendienst in het land. In Nepal vielen deze week honderden doden door de overstromingen. In buurland China staat het dodental op 5. Ook zijn er berichten dat lichamen door het water zijn meegevoerd naar India. De Nijmeegse chipfabrikant Nexperia zit in een hersteltraject na een diplomatieke ruil tussen Nederland en China. De interim topman meldt dat de omzet in het tweede kwartaal is gestegen naar $355,6 miljoen. Een stijging van ruim 18% ten opzichte van het eerste kwartaal. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er enkele flinke regen- en onweersbuien vallen met kans op hagel. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
3: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music. Feel good.

0: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa. Wild FM, met je nieuwsupdate. 4 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR meldt dat de begroting voor het komende jaar 16% krimpt. Er vervallen ongeveer 3500 functies, wat het personeelsbestand terugbrengt naar 8540 banen in 2027. Landen als de Verenigde Staten bezuinigen op buitenlandse hulp. De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht van mogelijke verdachten die afgelopen zondag vuurwerk gooiden naar het supportersvak van sportclub Cambuur uit Leeuwarden. Woensdag besloot Feyenoord naar aanleiding van het incident om geen supporters mee te nemen naar de komende uitduels van de club. Premier Rob Jetten maakte op zijn wekelijkse persconferentie bekend dat oppositiepartijen tot maandag niet meer met het kabinet onderhandelen over de begroting. Volgens Jetten ligt er voldoende op tafel en het is nu aan de coalitie zelf om de definitieve beslissingen te nemen over de begroting. De geplande ruiming van 124 kindergraven op begraafplaats IJsselhof in Gouda is door uitvaartorganisatie Dela voorlopig 2 jaar uitgesteld na kritiek van ouders. Dela onderzoekt welke afspraken vroegere eigenaren maakten. Ouders zoals Nicole en Bianca reageerden opgelucht en gaan persoonlijk in gesprek met de uitvaartorganisatie over toekomstige afspraken. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er enkele flinke regen- en onweersbuien vallen met kans op hagel. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR meldt dat de begroting voor het komende jaar 16% krimpt. Er vervallen ongeveer 3500 functies. De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht van mogelijke verdachten die afgelopen zondag vuurwerk gooiden naar het supportersvak van sportclub Cambuur uit Leeuwarden. Premier Rob Jette maakte op zijn wekelijkse persconferentie bekend dat oppositiepartijen tot maandag niet meer met het kabinet onderhandelen over de begroting. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Verschillende files in Noord-Holland op dit moment, onder andere op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schiphol en Roelof Arendsveen is je vertraging een kwartier. Je hebt 20 minuten vertraging op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Want tussen knooppunt Raasdorp en de aansluiting met de A10 staat een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook. Daar is die afgesloten.

0: A30 Utrecht richting Maarsen. Tussen Utrecht-Overvecht en Maarsenbroek is je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Wild
1: FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor 50 euro. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland hoor!
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. 5 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. De dode vrouw die gisteravond in een tuin van een woning in Bokstol werd aangetroffen, is een bekende van de verdachte. De man van 66 heeft zich gisteravond op het politiebureau gemeld, waarop hij werd aangehouden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet verder onderzoek. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR meldt dat de begroting voor het komende jaar 16% krimpt. Er vervallen ongeveer 3500 functies, wat het personeelsbestand terugbrengt naar 8540 banen in 2027. Landen als de Verenigde Staten bezuinigen op buitenlandse hulp. De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht van mogelijke verdachten die afgelopen zondag vuurwerk gooiden naar het supportersvak van sportclub Cambuur uit Leeuwarden. Woensdag besloot Feyenoord naar aanleiding van het incident om geen supporters mee te nemen naar de komende uitduels van de club. Premier Rob Jetten maakte op zijn wekelijkse persconferentie bekend dat oppositiepartijen tot maandag niet meer met het kabinet onderhandelen over de begroting. Volgens Jetten ligt er voldoende op tafel en het is nu aan de coalitie zelf om de definitieve beslissingen te nemen over de begroting. En dan het weer. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.
3: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment 80 kilometer file in de regio. Onder andere files gemeld op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Muiderberg. 8 kilometer met 10 minuten onthoud. Ook op de A5 is het druk, Hoofddorp richting Amsterdam. Met 10 minuten vertraging tussen knooppunt Raasdorp en de aansluiting met de A10. Dan de A27, Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen, 5 minuten extra. En de N207, Hillegom richting Alphen aan de Rijn. Doet er 5 minuten langer over tussen de aansluiting met de A4 en afrit Nieuwveen.

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie. En maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen. Bij Beauty by Rosa.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De dode vrouw die gisteravond in een tuin van een woning in Bokstel werd aangetroffen, is een bekende van de verdachte. De man van 66 heeft zich gisteravond op het politiebureau gemeld. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR meldt dat de begroting voor het komende jaar 16% krimpt. Er vervallen ongeveer 3500 functies. De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht van mogelijke verdachten die afgelopen zondag vuurwerk gooiden naar het supportersvak van sportclub Cambuur uit Leeuwarden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
3: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. In Noord-Holland worden op een aantal plekken files gemeld. Op de A4 bijvoorbeeld Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Nieuw-Vennep en Rijswijk rijdt het langzaam over 25 kilometer met 30 minuten op onthoud. Ook op de A9 is het druk. Diemen richting Amstelveen. Tussen knooppunt Holendrecht en Amstelveen sta je 5 minuten in de file. Dan nog een file op de ring van Amsterdam. De A10 ring Noord richting Haarlem. Tussen afrit Volendam en Amsterdam Hemhavens doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music. Feel good.

0: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. 6:00.
2: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. De dode vrouw die gisteravond in een tuin van een woning in Bokstel werd aangetroffen, is een bekende van de verdachte. De man van 66 heeft zich gisteravond op het politiebureau gemeld, waarop hij werd aangehouden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet verder onderzoek. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR meldt dat de begroting voor het komende jaar 16% krimpt. Er vervallen ongeveer 3500 functies, wat het personeelsbestand terugbrengt naar 8540 banen in 2027. Landen als de Verenigde Staten bezuinigen op buitenlandse hulp. De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht van mogelijke verdachten die afgelopen zondag vuurwerk gooiden naar het supportersvak van sportclub Cambuur uit Leeuwarden. Woensdag besloot Feyenoord naar aanleiding van het incident om geen supporters mee te nemen naar de komende uitduels van de club. Premier Rob Jetten maakte op zijn wekelijkse persconferentie bekend dat oppositiepartijen tot maandag niet meer met het kabinet onderhandelen over de begroting. Volgens Jetten ligt er voldoende op tafel en het is nu aan de coalitie zelf om de definitieve beslissingen te nemen over de begroting. En dan het weer. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.
3: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Het is file rijden op de A10 Ring Zuid richting Den Haag. Tussen Amsterdam over Amstel en Amsterdam Oud-Zuid doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB.

0: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor 50 euro. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. 7 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. De dode vrouw die gisteravond in een tuin van een woning in Bokstel werd aangetroffen, is een bekende van de verdachte. De man van 66 heeft zich gisteravond op het politiebureau gemeld, waarop hij werd aangehouden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet verder onderzoek. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR meldt dat de begroting voor het komende jaar 16% krimpt. Er vervallen ongeveer 3500 functies, wat het personeelsbestand terugbrengt naar 8540 banen in 2027. Landen als de Verenigde Staten bezuinigen op buitenlandse hulp. De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht van mogelijke verdachten die afgelopen zondag vuurwerk gooiden naar het supportersvak van sportclub Cambuur uit Leeuwarden. Woensdag besloot Feyenoord naar aanleiding van het incident om geen supporters mee te nemen naar de komende uitduels van de club. Premier Rob Jetten maakte op zijn wekelijkse persconferentie bekend dat oppositiepartijen tot maandag niet meer met het kabinet onderhandelen over de begroting. Volgens Jetten ligt er voldoende op tafel en het is nu aan de coalitie zelf om de definitieve beslissingen te nemen over de begroting. En dan het weer. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com. Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com. Dit zijn de headlines uit het nieuws. 6 Limburgers blijven langer vast voor verkoop van designerdruk via powercaps.nl. Politie vraagt klachten te melden. Servisch president Vučić noemt VN-tribunaal onbeschaafd na overlijden ex-generaal Mladic in Scheveningen. Vučić wil waardige begrafenis. 3 droneaanvallen troffen deze week kerncentrale Zaporizhia in Oekraïne. 2 medewerkers haakten gewond, straling bleef normaal. Het kabinet stelt afstandsnorm windmolens in. Minimaal 2 keer tiphoogte van huizen. Regels voor geluid en slagschaduw volgen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws. Wild
1: FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. 8:00.
3: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. De dode vrouw die gisteravond in een tuin van een woning in Bokstol werd aangetroffen, is een bekende van de verdachte. De man van 66 heeft zich gisteravond op het politiebureau gemeld, waarop hij werd aangehouden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet verder onderzoek. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR meldt dat de begroting voor het komende jaar 16% krimpt. Er vervallen ongeveer 3500 functies, wat het personeelsbestand terugbrengt naar 8540 banen in 2027. Landen als de Verenigde Staten bezuinigen op buitenlandse hulp. De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht van mogelijke verdachten die afgelopen zondag vuurwerk gooiden naar het supportersvak van sportclub Cambuur uit Leeuwarden. Woensdag besloot Feyenoord naar aanleiding van het incident om geen supporters mee te nemen naar de komende uitduels van de club. Premier Rob Jetten maakte op zijn wekelijkse persconferentie bekend dat oppositiepartijen tot maandag niet meer met het kabinet onderhandelen over de begroting. Volgens Jetten ligt er voldoende op tafel en het is nu aan de coalitie zelf om de definitieve beslissingen te nemen over de begroting. En dan het weer. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Naar de muziek. Happy music.

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com. Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. 9 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. De dode vrouw die gisteravond in een tuin van een woning in Bokstel werd aangetroffen, is een bekende van de verdachte. De man van 66 heeft zich gisteravond op het politiebureau gemeld, waarop hij werd aangehouden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet verder onderzoek. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR meldt dat de begroting voor het komende jaar 16% krimpt. Er vervallen ongeveer 3500 functies, wat het personeelsbestand terugbrengt naar 8540 banen in 2027. Landen als de Verenigde Staten bezuinigen op buitenlandse hulp. De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht van mogelijke verdachten die afgelopen zondag vuurwerk gooiden naar het supportersvak van sportclub Cambuur uit Leeuwarden. Woensdag besloot Feyenoord naar aanleiding van het incident om geen supporters mee te nemen naar de komende uitduels van de club. Premier Rob Jetten maakte op zijn wekelijkse persconferentie bekend dat oppositiepartijen tot maandag niet meer met het kabinet onderhandelen over de begroting. Volgens Jetten ligt er voldoende op tafel en het is nu aan de coalitie zelf om de definitieve beslissingen te nemen over de begroting. En dan het weer. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor 50 euro. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland hoor!
1: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: De buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. 10 uur.
3: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. De dode vrouw die gisteravond in een tuin van een woning in Bokstel werd aangetroffen, is een bekende van de verdachte. De man van 66 heeft zich gisteravond op het politiebureau gemeld, waarop hij werd aangehouden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet verder onderzoek. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR meldt dat de begroting voor het komende jaar 16% krimpt. Er vervallen ongeveer 3500 functies, wat het personeelsbestand terugbrengt naar 8540 banen in 2027. Landen als de Verenigde Staten bezuinigen op buitenlandse hulp. De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht van mogelijke verdachten die afgelopen zondag vuurwerk gooiden naar het supportersvak van sportclub Cambuur uit Leeuwarden. Woensdag besloot Feyenoord naar aanleiding van het incident om geen supporters mee te nemen naar de komende uitduels van de club. Premier Rob Jetten maakte op zijn wekelijkse persconferentie bekend dat oppositiepartijen tot maandag niet meer met het kabinet onderhandelen over de begroting. Volgens Jetten ligt er voldoende op tafel en het is nu aan de coalitie zelf om de definitieve beslissingen te nemen over de begroting. En dan het weer. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.
4: Warning. We are now interrupting this radio program due to an emergency. Your life will never be the same again. Get ready to be transported into a new universe. Where music, joy, and love coexist. It's time to welcome your host, Andrew Summer.

0: u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor 50 euro. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
1: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
0: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor 50 euro. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
1: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. 11 uur.
3: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. De dode vrouw die gisteravond in een tuin van een woning in Bokstel werd aangetroffen, is een bekende van de verdachte. De man van 66 heeft zich gisteravond op het politiebureau gemeld, waarop hij werd aangehouden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet verder onderzoek. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR meldt dat de begroting voor het komende jaar 16% krimpt. Er vervallen ongeveer 3500 functies, wat het personeelsbestand terugbrengt naar 8540 banen in 2027. Landen als de Verenigde Staten bezuinigen op buitenlandse hulp. De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht van mogelijke verdachten die afgelopen zondag vuurwerk gooiden naar het supportersvak van sportclub Cambuur uit Leeuwarden. Woensdag besloot Feyenoord naar aanleiding van het incident om geen supporters mee te nemen naar de komende uitduels van de club. Premier Rob Jette maakte op zijn wekelijkse persconferentie bekend dat oppositiepartijen tot maandag niet meer met het kabinet onderhandelen over de begroting. Volgens Jette ligt er voldoende op tafel en het is nu aan de coalitie zelf om de definitieve beslissingen te nemen over de begroting. En dan het weer. Het is zo'n 22 graden. Vanavond vallen er eerst vooral in het noordoosten enkele buien. Vannacht klaart het op en koelt het af naar 15 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.
2: Jamie Jones. Happy music, feel good. Wild FM.
4: Please stay where you are. This is a message for the collective consciousness. Brought to

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com. Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com. De buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com. Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. Middernacht.
2: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel.
3: Spanje heeft bij EU-grensbewakingsdienst Frontex hulp ingeroepen voor de controle van migranten in Ceuta. Minister van Binnenlandse Zaken Fernando Grande Marlaska deed dit verzoek nadat de exclave op 30 en 31 juli werd overspoeld door 72.000 voornamelijk Marokkaanse migranten. Momenteel verblijven er nog tussen de 5.000 en 8.000 migranten in het gebied. De Amerikaanse regering wil via samenwerking tussen het Pentagon en zakenman Alejandro Betancourt, leider van North American Blue Energy Partners, een groot aandeel verwerven in de Venezolaanse oliereserves. Het gaat om 17 olievelden. Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar de oliesector is verwaarloosd. Vrijdag meldde Bloomberg dat Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen. Een verwarde, naakte vrouw reed met haar auto door het hek bij parkeerplaats P5 van Eindhoven Airport en belandde tussen de geparkeerde vliegtuigen. De Koninklijke Marechaussee nam de vrouw mee en verleende haar zorg, maar hield haar niet aan. Het vliegverkeer ondervond geen hinder. Eindhoven Airport onderzoekt nu of de bestaande protocollen nog voldoen aan de geldende eisen. Vanaf dinsdag sluit het Amsterdam-Rijnkanaal tussen 22 uur en 6 uur voor grote schepen en schepen met gevaarlijke stoffen. Rijkswaterstaat kampt door ziekte met een tekort aan scheepvaartbegeleiders. Volgens Koninklijke Binnenvaart Nederland loopt het omzetverlies op tot 1800 euro per dag per schip. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kustbewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Tanner. Wild FM met je nieuwsupdate. 1 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Spanje heeft bij EU-grensbewakingsdienst Frontex hulp ingeroepen voor de controle van migranten in Ceuta. Minister van Binnenlandse Zaken Fernando Grande Marlaska deed dit verzoek nadat de exclave op 30 en 31 juli werd overspoeld door 72.000 voornamelijk Marokkaanse migranten. Momenteel verblijven er nog tussen de 5.000 en 8.000 migranten in het gebied. De Amerikaanse regering wil via samenwerking tussen het Pentagon en zakenman Alejandro Betancourt, leider van North American Blue Energy Partners, een groot aandeel verwerven in Venezolaanse oliereserves. Het gaat om 17 olievelden. Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar de oliesector is verwaarloosd. Vrijdag meldde Bloomberg dat Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen. Een verwarde, naakte vrouw reed met haar auto door het hek bij parkeerplaats P5 van Eindhoven Airport en belandde tussen de geparkeerde vliegtuigen. De Koninklijke Marechaussee nam de vrouw mee en verleende haar zorg, maar hield haar niet aan. Het vliegverkeer ondervond geen hinder. Eindhoven Airport onderzoekt nu of de bestaande protocollen nog voldoen aan de geldende eisen. Vanaf dinsdag sluit het Amsterdam-Rijnkanaal tussen 22 uur en 6 uur voor grote schepen en schepen met gevaarlijke stoffen. Rijkswaterstaat kampt door ziekte met een tekort aan scheepvaartbegeleiders. Volgens Koninklijke Binnenvaart Nederland loopt het omzetverlies op tot 1800 euro per dag per schip. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kustbewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: ZFM met je nieuwsupdate. 2 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel.
2: Spanje heeft bij EU-grensbewakingsdienst Frontex hulp ingeroepen voor de controle van migranten in Ceuta. Minister van Binnenlandse Zaken Fernando Grande Marlaska deed dit verzoek nadat de exclave op 30 en 31 juli werd overspoeld door 72.000 voornamelijk Marokkaanse migranten. Momenteel verblijven er nog tussen de 5.000 en 8.000 migranten in het gebied. De Amerikaanse regering wil via samenwerking tussen het Pentagon en zakenman Alejandro Betancourt, leider van North American Blue Energy Partners, een groot aandeel verwerven in de Venezolaanse oliereserves. Het gaat om 17 olievelden. Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar de oliesector is verwaarloosd. Vrijdag meldde Bloomberg dat Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen. Een verwarde, naakte vrouw reed met haar auto door het hek bij parkeerplaats P5 van Eindhoven Airport en belandde tussen de geparkeerde vliegtuigen. De Koninklijke Marechaussee nam de vrouw mee en verleende haar zorg, maar hield haar niet aan. Het vliegverkeer ondervond geen hinder. Eindhoven Airport onderzoekt nu of de bestaande protocollen nog voldoen aan de geldende eisen. Vanaf dinsdag sluit het Amsterdam-Rijnkanaal tussen 22 uur en 6 uur voor grote schepen en schepen met gevaarlijke stoffen. Rijkswaterstaat kampt door ziekte met een tekort aan scheepvaartbegeleiders. Volgens Koninklijke Binnenvaart Nederland loopt het omzetverlies op tot 1800 euro per dag per schip. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kustbewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws.